Zoals we in de uitzending van vorige maand ook al zeiden, neem 10 Hawaiian-platen van de grote orkesten en je hebt ook 10 keer Blue Hawaii. Dat was nu eenmaal de bekendste Hawaiian-song. U hoorde net het orkest van Billy Vaughan. Zijn versie van Blue Hawaii stond in verschillende landen rond 1960 maandenlang in de top 10 lijsten. Hij is geboren in Glasgow, Kentucky in de Verenigde Staten. Na de Tweede Wereldoorlog studeerde hij muziekcompositie en verdiende wat bij in het kappersvak dat hij van zijn vader had geleerd. Piano was zijn grootste liefde, maar hij werd al snel orkestleider. De plaatopname met zijn eerste compositie leverde hem meteen een miljoenenverkoop op. Met het kenmerkende geluid van zijn orkest reisde hij de hele wereld rond en iedereen kent zijn platen. We gaan nog 2 titels van hem draaien. Coconut Grove van Harry Owens en Trade Winds.

George Greeley is pianist, maar ook componist, arrangeur en dirigent. Geboren in 1917 in Italië werd hij in Amerika actief in het hele spectrum van de muziekindustrie. Zo verzorgde hij bijvoorbeeld in honderden speelfilms de pianomuziek en begeleidde hij de beroemdste zangers die in de jaren 50, 60 en 70 actief waren. Maar ook zijn popular piano concertos werden bekend. Hij werd 89 jaar oud en van hem spelen we een paar overbekende Hawaiian songs. On the Beach at Waikiki, waarmee de Hawaii-rage in 1916 begon, en dan het eerbetoon aan de Hawaïaanse King Kamehameha, en tenslotte een heel mooie versie van het lied uit Hawaii, Aloha Hawaii.

1001 Strings was eigenlijk een soort merknaam. En die staat voor een zeer succesvolle easy listening symfonische muziekorganisatie met een discografie van meer dan 100 albums en een creatieve levensduur van ongeveer 30 jaar, die al in 1957 begint. En in sommige opnamen horen we wel meer dan 100 strijkers aan het werk. Oorspronkelijk onder leiding van een zekere Miller werden voor veel soorten muziek allerlei verschillende arrangeurs aangesteld. U gaat 3 songs horen waarvan de eerste, Hawaiian War Chant, misschien wel de bekendste is. Daarna Moon over Kona en tenslotte Stars over Maui.

Over Lani Rael en de Diamond Head Band valt weinig te zeggen. Behalve dan dat dit orkest met de Hawaïaanse naam de muziek speelt van de eilanden waarop het lijkt dat iedereen met vakantie is. U hoort achtereenvolgens het nogal komische The Cockeyed Mayor of Kauna Kakai en Sail Along Silvery Moon. Oude opname, nog uit het monotijdperk.

Ken Griffin werd geboren in Columbia, Missouri, op 28 december 1909. Hij speelde eerst viool in orkesten toen hij op 17-jarige leeftijd geïnteresseerd raakte in de opkomst van de Hammond-orgels. Hij leerde het zichzelf en was na een jaar al voldoende ontwikkeld om als organist in hotels en clubs te werken. Na de oorlog ging hij platen maken. In 1950 had iedereen de Cuckoo Waltz in huis, een mega-hit. Voor de Hawaii-langspeelplaat speelde de studiomuzikant Andy Nelson steel guitar. Ken Griffin overleed al in 1956 op de leeftijd van 46. Driftin' and Dreamin' en Red Sails in the Sunset staan op het programma.

Dat was dus Ken Griffin. Van orkestleider Frank Chaxfield, die we ook in de vorige aflevering al hoorden, spelen we nu Bali Hai.

Lange tijd is Hawaii Tattoo een redelijke hit geweest. We laten hem hier spelen door het orkest van Horst Wende, die we beter kennen als Roberto Delgado.

Sweet Leilani, we komen er niet onderuit om dit nogmaals te draaien, weliswaar door een ander orkest, namelijk dat van Wayne King. Sweet Leilani behoort nu eenmaal samen met Blue Hawaii tot de meest verkochte Hawaiian titels.

Voor zover de tijd het toelaat, laten we Werner Müller nu nog de Moon of Manacora spelen. Het eeuwige welkomst, maar ook afscheidslied Aloha Away door de 1001 Strings. Voor meer gegevens gaat u naar onze website concertzender.nl.

0: U hebt geluisterd naar Exitos Musicalis met Hawaiian muziek van de Grote Orkesten deel 2. De samensteller van dit programma is Henk Braaksma.
1: Samenstelling Benno Wormgoor.

Hartelijk welkom bij de Concertzender. Welkom bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op hier in de werfkelder van de Cargador in Utrecht en lichten ze hun muziek ook toe. Vandaag de gast, en we zijn enorm blij en vereerd dat ze hier zijn, Trio Cassion.

Dat was Jawa Manla op de oud. En zij vormt samen met haar zus Shaza Manla de basis van Trio Cassion. Vandaag voor de gelegenheid aangevuld met percussionist Jacobus Thiele. Straks hoort u ook pianist Julian Schneeman en bassist Camille Jansen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar we gaan nu eerst naar nog een nummer luisteren. En daarna ga ik met Jawa praten. Een nummer luisteren door de twee zussen samen. Dus Jawa en Shaza. Luistert u naar het volgende nummer.

0: En dat waren Jawa Mandla op de oet en Shaza Mandla op de kanoen. En dat is echt, wordt ook wel een Arabische harp genoemd. Is familie van de cimbalom. En terwijl Jawa Mandla bij mij aan tafel schuift, wil ik heel graag u iets vertellen over haar leven. Jawa is een van de grootste muzikale talenten van Syrië. Op jonge leeftijd toerde ze al als professioneel muzikant door Egypte, Libanon, Oman en Turkije. Ze trad op met gerenommeerde orkesten en kreeg les van de allergrootste oetspelers. In 2009 won ze tijdens een prestigieus internationaal oetconcours een beurs die haar in staat stelde om les te krijgen van de Libanese oetgrootmeester Shalbel Rouhana. Zeg ik dat goed? Ongeveer?
1: Shalbel Rouhana.
0: Kijk, zo ja. Doe je dat. Ik moet daar nog even op oefenen. Ze was toen 13 jaar oud. 2 jaar later won ze de hoofdprijs van ditzelfde concours. Sinds juli 2015 woont ze met haar familie in Nederland. En Jawa studeert momenteel bij Codarts in Rotterdam. En zij is een bekend gezicht geworden op de Nederlandse podia. Welkom Jawa, fijn je hier te hebben. Je hebt je instrument nog in de hand.
1: Ja.
0: Daar is hij veilig.
1: Ja.
0: Wat studeer je op het moment in Rotterdam?
1: Ik zit nu in de Turks afdeling van Wereldmuziek afdeling. Ja. En ik studeer oud. En die Turkse stijl en die Turkse theorie. En ook studeer ik die Westerse muziek met harmonie, met piano en met zing.
0: Ja. En wat is er zo anders aan de Turkse variant van het oetspelen?
1: Namelijk hebben wij in toonladders en dat heet makam. En wij hebben Arabisch makam en Turks makam. En er zijn, ik denk, bij elke land zijn er verschillende toonladders. En de manier van spelen is anders. Maar in de Arabische landen is het hetzelfde. In Syrië of in Egypte. Maar in Turkije hebben zij totaal een ander toonladders. En met een andere kwartenoot. Ja. Dus in Arabisch makam hebben wij een kwartenoot. Maar in Turks theorie, die kwartennoten zijn totaal anders. En,
0: dus je moet gewoon weer heel hard studeren.
1: Ja, precies. Ja,
0: want als ik dat zo lees en voorlees, dan denk je, nou, die heeft eigenlijk alles al gezien en gedaan, maar je begint nu gewoon weer lekker opnieuw.
1: Ja.
0: Trio Cassion, vertel daar iets meer over. Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, mijn zusje speelt kanon en zij was heel jong, iets van

0: goed op haar instrument. En,
1: dus jij dacht, kom, we gaan lekker samen muziek maken. Dat is nog veel leuker dan in mijn eentje.
0: Ja. Eigenlijk, ik hou heel erg van kanon, van dit instrument. En ik wilde altijd iets met andere instrumenten doen. En toen, in 2014, begon ik met Shaza om te spelen, om te repeteren in een paar stukken. En wat zij in haar les hebt, gaat zij ook aan mij leren om samen te spelen. En wij hadden heel veel samen geoefend. 6 uur elke dag. Zo. Dus zij had ook een heel goede idee, zeg maar. En we hadden altijd ruzie. Ook met de repeteren. Dus welke idee moeten wij doen?
1: Ja.
0: Na een jaar hebben wij ons eerste radioopname eigenlijk in Egypte. Met een percussionist. Maar daarna kwamen wij meteen naar Nederland.
1: En toen heb je een nieuwe percussionist gevonden?
0: Ja, maar dat duurt wel lang.
1: Is het moeilijk om een goed iemand te vinden hier in Nederland?
0: Ik heb eerst met een Irakisch percussionist gespeeld. Maar toevallig heb ik een Syrisch percussionist ontmoet. En die ik uit Syrië ken. Maar ik wist niet dat hij hier in Nederland woont. Dus toen waren wij alleen met het tweetje of met die Iraakse percussionist aan het spelen en concerten te doen. Maar toen zei ik, oké, kom, we gaan samen spelen en repeteren.
1: Vanavond heb je iemand anders meegebracht.
0: Ja,
1: een Duitser.
0: Ja, van een Syriërs naar een Duitser. Maar hij is een
1: kleine
0: vriend.
1: Stap.
0: Ja, hij is een vriend van mij. Hij studeert. Ik weet niet, heb je afgestudeerd? Did you study? Ja, dus
1: ook
0: hij studeert
1: in Rotterdam.
0: En wij hebben samen concert, maar niet samen gespeeld eigenlijk, maar wel met anderen. En één keer 2 stukken samen.
1: En dat klikte, dus ja, je durft
0: het
1: aan.
0: Ja, en we hebben met andere mensen van het conservatorium samen gerepeteerd. Dus toen heb ik hem gevraagd, kan je vandaag meespelen?
1: Ja. Ik vind het zo mooi, dat wil ik je toch even zeggen. Ten eerste je complimenteren met je uitstekende Nederlands. Maar, maar ook je vertelt erover en je straalt zo enorm. Dat je heel erg blij kijkt, glimlacht en je ogen kijken blij. Wat betekent muziek voor jou?
0: Ja. Eigenlijk, ik heb niet muziek gespeeld meteen toen ik klein was. Ik was eerste balletdanseres. En toen had ik een cursus op muziek, met muziek. Maar daarna zei die directeur van ons instituut, waarom kom je niet muziekles krijgen? En toen, ik was heel klein. Ik wist niet wat muziek is. Maar toen ik heel klein baby was, speelde mijn vader altijd oud. Dus ik ben opgegroeid met dit instrument. En toen heeft hij mij, die directeur, kom en kijk voor een instrument. En toen heb ik meteen de oud gekozen. Toen was ik een beetje met dans, een beetje met muziek. En na een tijdje vond ik mezelf toch met dit instrument.
1: En daar werd je het meest gelukkig van.
0: Ja. En als ik boos ben, ga ik op heel hard op mijn oude spelen.
1: Kun je er ook echt heel hard op spelen?
0: Ja, ik ga gewoon spelen als ik boos ben.
1: Ja.
0: En ik voel dat ik iets heel speciaals met mijn instrument heb. Misschien van alle herinneringen met mijn vader en met mijn ouders. En die vrienden van mijn ouders. En toen ik in Egypte was, werd ik heel verliefd op die Arabisch klink. En die stem van Om Kulthum bijvoorbeeld, Mohammed Abdel Wahab en Riyad al-Sunbati. Dus ik was altijd aan het luisteren, maar ik voel dat ik iets niet echt begrijp over mijn muziek, over Arabische muziek. En toen had ik heel veel les.
1: Veel les genomen?
0: Veel les genomen. En toen
1: toen vond je het?
0: Ja. Ja. Maar er is iets heel speciaals met mijn instrument. Die kan ik eigenlijk niet echt zeggen. Maar,
1: nou weet je, dan gaan we gewoon weer luisteren.
0: Ja, dat is beter.

0: Een heel goed idee. Ga jij weer lekker naar je plek?
1: Ja.
0: En zometeen ga je ons vertellen wat je gaat spelen. Jullie gaan nu met z'n drieën spelen, geloof ik, eerst. En daarna met z'n vijven.
1: Ja.
0: Dus het wordt steeds maar groter.
1: Ja,
0: dus ga lekker naar je plek terug.
1: Ja, ik zou ook vertellen over stukken die wij net hebben gespeeld. De eerste was een Turks stuk die Nahavand Samai heet. En die tweede stuk was een Syrisch traditionele stukken, liedjes, die wij samen met elkaar hebben gebracht. Ik en Shaz en ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En straks gaan wij een stukje uit Mohammed al-Asabji, een heel grote oudspeler uit Egypte. En dat heet Zikrayati. En daarna gaan wij een liedje van Feyruz spelen. Die heet Murabi. En die vertaling is... Julian, help mij.
0: De vertaling, Julian. Wat betekent het? Hij gaat door mij heen.
1: Ja.
0: Dat klinkt heel diep.
1: Ja.
0: Okay. Nou, ik ben heel blij dat Shaza alle namen heeft uitgesproken. Die ga ik ook niet herhalen. U luistert overigens nog steeds naar Acoustic Roots. Hier vanuit de Cargador in Utrecht genieten wij van Trio Cassion.

0: En dat... Dat was Trio Cassion and Friends, zoals we van tevoren al even riepen. U hoorde Djawa Manla zang en oet. Shaza Manla op de kanoen, Jacob Oestiele percussie, Julian Schneeman piano en Camille Jansen bas. En Djawa en Julian die komen bij mij aan tafel zitten, omdat ze heel graag ook nog willen vertellen over iets moois wat er binnenkort gaat gebeuren. Maar Djawa, ja... Ik moet het toch even horen. Waar ging dit laatste lied nou over?
1: Ja, het gaat over een rivier in Damascus die Barada heet. En het liedje gaat over hoe mooi Damascus is en hoe mooi de rivier is. En over die natuurgebied in Syrië. Ja, in Damascus.
0: Ja, ja, de schoonheid van het land eigenlijk. Ja, ja. Ja. Mooi. Ja, ja, het klonk prachtig. Dat hoorde je ook wel aan het luide applaus. Welkom Julian, leuk dat je ook aan tafel zit.
2: Heel leuk.
0: Want jullie gaan iets moois doen in het Concertgebouw, begreep ik.
2: Dat klopt, ja. We gaan 21 november spelen wij in het Concertgebouw. Ja. En dat is met een andere groep waarin ik veel met Djawa speel. Genaamd Caravan. Dat is iets wat ik heb opgezet, maar dat is... Ja, dat is eigenlijk een groep waarin we eigenlijk reizen tussen heel veel verschillende stijlen. Met volksmuziek van verschillende landen. En we spelen met Djawa, dus er zit heel veel Arabische muziek in. We spelen ook met Emmy Storms, zij is een violiste die heel veel Ierse muziek speelt.
0: Ja, maar jullie spelen het programma nu in het Concertgebouw binnenkort, maar ook op allerlei andere plekken zijn jullie toch?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Dus normaal dan zonder het NBE. Ja. Zonder het Nederlands Blazers allemaal met z'n vieren. En dan spelen we bijvoorbeeld 1 december in de Doelen in Rotterdam. 8 december in, als ik het goed heb, nee, 10 december in Amersfoort, de Lieve Vrouw.
0: Nou, dat is vast ook op allerlei websites te vinden.
2: Ja, is op mijn website te vinden.
0: Oké, okay, dat is heel goed. En dat is, Facebook, roepen meteen
2: julianschneeman.com.
0: Dan is het allemaal te vinden. Maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Hoe hebben wij elkaar... Nou, dat mag Djawa vertellen.
1: Ja. Oké. Okay. Dus ik was op een project van Nederlands Blazers Ensemble in 2015. En die Ask Best Task Niet Best heet. En Julian heeft een liedje voor mij gearrangeerd.
0: Ja?
1: En ja, toen... heeft hij mij gevraagd voor die caravan project. En sinds 1 jaar, vorige november, hebben wij samen gerepeteerd voor caravan, voor zijn nieuwe moeilijke stukken.
0: Ja, zijn ze moeilijk?
1: Ja, ze zijn wel moeilijk, maar ook heel mooi.
0: Okay.
1: Ja.
0: En wat is er moeilijk aan? Zijn het de noten of is het de sfeer?
1: Wat is het? Nee, voor mij het is een heel andere sfeer. Want ik heb altijd met Arabische mensen gespeeld, Arabische instrumenten. Maar niet echt met heel veel harmonie. Dus soms is het ook moeilijk voor mij om die harmonie van piano of van viool te horen. En ook die notatie, soms is het moeilijk
0: om te lezen.
1: Ja, met barkoorden en zo. Maar we vinden uiteindelijk altijd een manier om met samen te spelen. Ja. En het is heel leuk voor mij om met hen te spelen. Ja, en we hebben gerepeteerd sinds 1 november. Vorig jaar. En daarna had ik een concert met mijn trio. En toen dacht ik, oké, ik wil een paar stukken op een andere manier doen. Om te proberen. Niet alleen oud, kanon of percussie, maar ook met andere instrumenten.
0: Yeah.
1: En toen heb ik Julian en Camille gevraagd om mij te spelen. En zij hebben eigenlijk dit liedje en die laatste liedje die we gaan spelen gearrangeerd. En zij hebben mij geholpen met alles voor het concert. En toen hadden wij een concert in Splendor. Dus dat was de eerste keer dat we samen hebben gespeeld. En dit is de tweede.
0: Nou, kijk.
1: Ja.
0: Ja. Leuk. Julian, waarom vind je het zo belangrijk om zoiets als dat ensemble met Caravan, om dat op te zetten? Wat drijft jou?
2: Ja, eigenlijk, wat drijft mij persoonlijk is gewoon dat ik het zelf heel leuk vind om te doen.
0: En dat wat vind je dan leuk?
2: Ja, wat ik leuk vind is dat je echt iets nieuws leert door met iemand te spelen die uit een hele andere achtergrond komt dan ik, bijvoorbeeld. En dat blijft heel fris voor mij. En ik denk ook voor Jara, want zij nodigt mij ook weer uit. Het is heel leuk voor ons allebei om van elkaar te leren en naar elkaar te luisteren.
0: En dus samen eigenlijk weer een soort nieuwe wereld te scheppen. Ja. Zeg ik dat goed? Ja?
1: Ja.
0: Ja. Nou, al met al, dit gaan jullie doen op... ik ga nog even spieken. Op 21 november om 7:15 in de kleine zaal van het Concertgebouw. Meer informatie op jouw website. Jullie gaan nu met elkaar nog een heel mooi lang stuk spelen, geloof ik.
1: Ja, er komt eerst een solo van Chazza en dan die laatste nummer met elkaar.
0: En dat het solo nummer, wil je daar nog iets over zeggen?
1: Chazza, wil je iets...
0: Wil jij daar nog iets over zeggen, Chazza?
1: Want tot nu weet ik niet wat ze gaat spelen eigenlijk.
0: Oh, je weet niet. Is het een improvisatie of is het wel een...
3: Nee, het is een Turks stuk.
0: Een Turks stuk, ja. Oké. Nou, ik denk dat dat... Dat is misschien al genoeg informatie, Jaza. Of wil je nog... Oké, dat is genoeg. Jij wil gewoon spelen, ik hoor het al. Ja. Heel erg bedankt, jongens. Ga lekker ook weer naar jullie eigen plek. Want dan gaan we zo meteen luisteren naar de kanoen.

En dat was Shaza Mandla op de kanoen. En voor we naar het laatste nummer gaan, wil ik u nog twee tips geven voor andere wereldmuziekconcerten. Op zondag 26 november 2017 van 14:00 tot 16:30 vindt in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam het Matinée Marocaine concert plaats. Met Nabila Maan, Khalid Benani en het Ahedaf, moet ik zeggen, kwartet. En op zaterdag 2 december is Chantel en Bukowina Club Orchestra in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Acoustic Roots, een programma van de Concertzender. De techniek was in handen van Hans Meerman en Benno Wormgoor. De presentatie Pauline Verburg. En ik wil Robert Loeber van de Cargador hartelijk danken voor de PA van vandaag. Volgende maand is er geen live Acoustic Roots, maar is er een terugblik van de opnames in 2017. En dan gaan we nu nog één keer luisteren naar Trio Cassion and Friends.

We begonnen deze zwervende microfoon met een nummer van Siti Moharram, de achterkleindochter is dat, van de moeder van Taraab. Ik heb het over zangeres Siti Binti Saad. En de opname was afkomstig van een dit jaar verschenen album, waarop de Taraab op een eigentijdse wijze vorm krijgt. Het is een van de bijzondere en mooie platen die, ondanks alles, in 2020 zijn verschenen. En uit de beperkte oogst van veld en historische uitgaven hebben we er een aantal bij elkaar gesprokkeld. Als het gaat om veldopname spant het label SWP Records ongetwijfeld de kroon met een prachtige en alom geprezen uitgave van een pak cd's met opname die Michael Beard in de loop der jaren in Zambia heeft gemaakt. U hoort twee nummers van de box Luangwa to Livingstone.

U luistert naar de zwervende microfoon van de concertzender. In 2020 bleven er gelukkig kleine labels als Now Again, Bongo Joe, Ostinato Records, Planet Lunga, om er maar een paar te noemen, actief met het aan de vergetelheid ontrukken van onbekende opnamen. We doen een kleine greep uit dat stapeltje en de volledige gegevens overigens die kunt u vinden op onze site concertzender.nl. Uit Afrika hoort u achtereenvolgens de afgestofte nummers van de Ethiopische grootheid Ayelu Mesfin, van Victor Chukwu en Apala uit Nigeria, pop uit de jaren 70 van Sao Tome en Principe, Funana uit Kapverdië en afsluitend voor hardcore Tuareg muziek van Al Biliali Sudan. Allemaal aanraders dus.

En we gaan deze uitzending afsluiten met onweerstaanbare dansmuziek van de fraaie plaat met Afro-Colombiaanse muziek uit het gebied rond de Pacific van Colombia, uitgebracht door het label Vampi Soul. Samenstelling van dit programma, Karel Kooijman.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op, dat weet u hopelijk inmiddels, en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag een extra aflevering met als gast, en daar zijn we heel erg blij om en trots op, helemaal from Brussels, Belgium, Karim Baghili.

Dat was Lua. En ik las ergens dat de goede luisteraar duidelijk hoort hoe Karim is beïnvloed door de flamenco-stijl van Paco de Lucía. Lua was this. And if you listen carefully, I read somewhere, you hear that Karim Baghili is influenced by flamenco guitar player Paco de Lucía, who died a couple of weeks ago. Karim Baghili, a self-made guitarist, is our guest tonight. And of course, I'm going to talk to him. But first, we listen to two songs of his third CD. Karim Baghili is een self-made gitaarspeler. En hij is de gast. En natuurlijk ga ik met hem praten. Maar we gaan eerst luisteren naar twee liedjes van zijn derde CD. Eerst Moto Tranquil.

We gaan luisteren naar Karim Baghili. En hij gaat Ella & Jet spelen van zijn nieuwe cd Kali City. Hij koos net bij de keuzes die ik hem gaf voor Samen. Solo of Samen, hij zei Samen. En op de cd Kali City speelt hij een deel van de liedjes Samen. En een deel alleen. En Ella & Jet speelt hij zelf op de oud.

durf bijna niet te klappen. Zo prachtig vinden wij het. Taksim, from the CD Quattro con Quattro, ook op de oet.

Karim Baghili is onze gast vandaag in de Acoustic Roots. Hij bespeelde de oet en nu heeft hij snel weer een gitaar gegrepen. Want hij gaat nu iets spelen, ook van zijn nieuwste cd, Kali City. En het heet Downtown.

Douar. En we kunnen er maar geen genoeg van krijgen van onze eigen Karim Baghili. Gelukkig is het uur nog niet voorbij. Hij gaat gewoon lekker verder met Silent Stories. MUZIEK

0: Thank you very much, Karim Baghili. Ik kan vertellen dat wie hem live wil zien en horen op vrijdag 25 april naar Brussel kan gaan. Daar speelt hij op het Internationaal Guitar Festival. You're playing on the Brussels International Guitar Festival on the 25th of April, huh?
1: Yes,
0: exactly. But it says the Karim Baghili Sextet.
1: Yes.
0: You play actually, with?
1: With the musician that played on my... on Leah and Cash, which is not the last CD, but the CD before.
0: Aha.
1: So we still play together.
0: You still play together?
1: Yes, sure. Ah.
0: And the day after that, Saturday 26th.
1: Big day.
0: Big day. You play with Le Trio Joubran in Huy.
1: Yes, it's not far from Luik in Belgium.
0: So we don't have to go as far as Brussels, but we can also see you in Huy. And there you play with Le Trio Joubran, like on Cali City.
1: Mm-hmm, exactly.
0: It was very nice to have you here.
1: Thank you.
0: You're going to play one more song, Le Manoir. What's it about?
1: Le Manoir, it's a very big house where maybe you can find some ghost or, you know, something like that.
0: Spooky.
1: Yeah.
0: What's the idea behind that?
1: Well, I don't know. It's just that when I composed it, I saw that strange house... with no light inside and...
0: No light inside. And ghosts.
1: Maybe, I don't know.
0: And where is that house?
1: I don't want to know.
0: Okay, then we don't want to know. Thank you so much, Karim Baghili.
1: Thanks a lot to you.
0: Dit was bijna Acoustic Roots. U heeft er nog eentje te goed, Le Manoir. En het gaat over een huis met geesten en waar het is. Dat weet hij niet. Dat wil hij niet weten en dat willen wij ook niet. Over 2 weken is Acoustic Roots er weer en we zijn er trots op dat dan te gast is de man die door de jury van de VPRO Boy Edgar Prijs een muzikale avonturier wordt genoemd. En het gaat dan inderdaad om jazzviolist-componist Oene van Geel. Hij is bij ons over 2 weken op vrijdag 18 april. Alle reden om weer te luisteren, lijkt mij. En dan nu, zoals beloofd, onze gast Karim Baghili. Hij speelt Le Manoir.

Welkom bij de Concertzender. In ons programma Wereldmineralen, muziek uit Nederland, Kaapverdië en Mali. Eind september presenteerde No Blues hun nieuwe dubbel-cd, Kind of No Blues, tijdens een feestelijke voorstelling in het Burgerweeshuis in Deventer. De cd's zijn opgenomen door zangeres en sound engineer Ankie Keultjes. De eerste cd bevat bekende live-opnames. De tweede is opgenomen in de studio en laat een nieuwe kant van No Blues zien. Er zijn gastoptredens van diverse muzikanten en dichters. Van deze studio-cd hoort u de volgende nummers. Edith Night Trip, waarin Martijn Sohier meespeelt op trombone. Het tweede nummer, Go On, daarop hoort u Morad Kouri op viool. En in Jij Mooi, voor Evelyn, leest Vrouwkje Tuinman twee van haar gedichten voor. Het stringkwartet Quinetiek is te horen in Bow. Alle muziek is gecomponeerd door No Blues.

Jij ziet goed uit vandaag. De man van de griesmeelpannenkoeken zegt iets tegen mij. De man, de bakker. Ik heb hem niet verstaan. Verdiept in het vooruitzicht van mijn volle maag. Veilig, vol. Hij zegt het nogmaals en ik schaam me. Je laat niet iemand twee keer zeggen, jij ziet goed uit. Hij zegt, ik mooi. Dat verstaan. Zou hij weten, hij is de eerste die tegen mij praat vandaag. Nooit spreken met volle mond, dat het de derde pannenkoek is deze week. Hij vraagt of ik getrouwd ben.

'S ochtends breek ik een wijnglas. Ik zeg één, ik bedoel mijn. Ik heb één wijnglas. Had één. Alles is verschoven sinds ik ben verloren. Sinds mijn orde van achter het vertrek aan alles ruimen, sporen wissen, niet meer werkt. Nu spaar ik stukjes hem. De mens is een verzamelaar. Ik ben. En wat ik niet vastleg, is niet gebeurd. Ik wil dat alles is gebeurd. Ik vind. 'S middags vind ik een hemd, een as onder mijn boekenkast, haartjes van zijn borst en baard, een bonnetje van de muziek, lege flessen. Alles leg ik in bed. Bij nader inzien toch een doos. En 's avonds nog mijn portglas gebroken. Niet één, maar mijn.

Dat waren vier nummers van No Blues van hun laatste dubbel-cd Kind of No Blues. We gaan verder met vijf nummers van de cd Iva van Dino Santiago. Dino is geboren in Portugal uit Kaapverdische ouders. Hij begon zijn zangcarrière al jong als zanger in kerkkoren. Daarna kreeg hij bekendheid in de groep New Soul Family. Voor de cd Iva gaat hij terug naar zijn African roots. Hij zingt Afrikaanse creoolmuziek die hij combineert met de Portugese fado. Iva is een opmerkelijk muzikaal album. De melodieuze, warme stem van Dino wordt ondersteund door goede muzikanten. U hoort onder andere zangeres Sarah Tavares in het eerste nummer Nos Tradition dat zij tevens arrangeerde. De nummers vindt u natuurlijk op onze speellijst en dan gaat u naar de site concertzender.nl.

En dat was Rofora Forfait van Fela Kuti. Naast muzikant was Fela Kuti ook politiek actief en streefde hij naar democratie en gelijke rechten voor alle Afrikanen. En dat deed hij door middel van muziek en politieke acties. Zijn impact op muzikaal gebied was even groot als zijn politieke invloed. Zijn kritische teksten en zijn charismatische persoonlijkheid maakten hem tot een doelwit van de machthebbers in Nigeria. Kuti werd dan ook vaak opgepakt en vastgezet. Hier is het nummer Water Get No Enemy.

En dat was What I Get No Anime van Fela Kuti. De afrobeat van Fela, een mix van traditionele Yoruba-ritmes, highlife, de funk van James Brown en jazz, werd een groot succes in Nigeria en hij opende een club genaamd Afro Shrine. Via zijn muziek kreeg Kuti zijn politieke ideeën uit en zijn club groeide uit tot een politiek centrum. In 1974 riep hij de Kalakutu-republiek uit en zette hij een nek om zijn huis. Deze staat, binnen de staat zou je kunnen zeggen, werd een doorn in het oog van de toenmalige machthebbers. De muziek van Kuti inspireerde zijn Nigeriaanse publiek tot rebelleren. Dit tot grote woedeweer van de autoriteiten. Het maakte Kuti meer dan eens tot slachtoffer van vredeacties tegen hem. Maar alleen AIDS kon hem uiteindelijk, en dat was in 1997, de mond snoeren.

We zijn bijna aan het einde gekomen van deze Mariama. Die gaat over Fela Kuti, waarover inmiddels ook een musical is gemaakt. De musical Fela. En die in juni van dit jaar te zien was tijdens het Holland Festival. We gaan het programma afsluiten met Viva Nigeria. Een nummer uit zijn beginperiode.

In het komende uur bij de concertzender Wereldmineralen. Vandaag kunt u luisteren naar Natasja Atlas en een gedeelte van haar dubbel cd Habibi, Classics and Collaborations. Daarna aandacht voor zangeres Suat Massi en het album The Definitive Collection, om dan af te sluiten met Land de Fac en het album Cor de Porc. We beginnen met vier nummers van die Nederland heel bekende zangeres Natasja Atlas. Ze is geboren in België, maar woont nu in Londen en is bekend voor haar fusion van Arabische en Westerse elektronische muziek. Zelf noemt ze haar muziek Ghaabi Modern, moderne, populaire muziek. Haar laatste album, Habibi, Classics and Collaborations, is niet Natasja's eerste compilatie-cd, maar wel de meest samenhangende. Het bevat veel muziek van haar eerdere cd's, zoals die met Ja Wobble en de Trans Global Underground. Ook bevat het een aantal samenwerkingsprojecten met Andrew Cronshaw, David Arnold, Jasmine Levy en Robert Plant. We hebben vier nummers voor u geselecteerd. Allereerst de titelsong Habibi.

بيبي حياتي انت لا عمري انت وعيوني انت ما انت حبيبي حياتي انت

Dat waren een aantal tracks van de dubbel CD Habibi, Classics and Collaborations van Natasha Atlas. Vervolgens de Algerijnse singer-songwriter Souad Massi. Hoewel Souad nu in Parijs woont, is ze haar geboorteland niet vergeten. Ze gebruikte Europese vrijheid van expressie om het dagelijks leven in Algerije accuraat te bezingen en maakte bij gebruik van folk- en popritmes. Van haar CD Souad Massi, de Definitive Collection, hoort u achtereenvolgens Gemma, Raoui, Nekre Ekjeld, allereerst Bladi.

Dat was de Algerijnse zangeres Souad Massi met Nekre El Keld. Als laatste cd in het programma Wereldmineralen bij de Concertzender, de groep Lam de Fok en de cd Cor de Por uit 2006. Lam de Fok, of The Hook of Fire, is een band uit Valencia. De kern van de groep wordt gevormd door zangeres Mara Aranda en door Efren Lopez, die de diverse snaarinstrumenten bespeelt. Ze schreven ook de muziek en leiden de band. De muziek is gebaseerd op de traditie rond de Middellandse Zee en wordt gemengd met invloeden uit Middeleeuwen, Midden-Oosten en ook met Oost-Mediterrane muziek. Daarbij maken ze gebruik van traditionele instrumenten. De volledige speellijst van dit uur vindt u op onze website concertzender.nl en dan kunt u doorklikken naar Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek in Rotterdam.

Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Dag luisteraars, welkom bij de Zwervende Microfoon. En vandaag besteden we aandacht aan de muziek van de Wagogo. Dat is de inheemse Bantu-bevolkingsgroep uit het hart van Tanzania. En dan heb ik het voornamelijk over de provincie Dodoma. De Wagogo kennen een rijke orale traditie waarin dans en muziek een centrale rol spelen. De muziek heeft vooral bekendheid gekregen door de hypnotiserende meerstemmige zangpartijen die bij diverse sociale gebeurtenissen, denk aan oogst, besnijdenis en gewoon ter vermaak, ten gehore worden gebracht. Naast percussie kan de zang worden begeleid door een lamellofoon, de ilimba of de kleinere chilimba, dan wel de zezé-viool. Eerst hoort u drie historische veldopnamen die Hugh Tracy in de jaren 50 maakte bij de Wagogo. Een gevarieerd patroon van drumritmes, gespeeld door in een kring opgestelde groep vrouwen, en verder twee stichtelijke liederen begeleid door de Ilimbia duimpiano. Je moet hard werken, alleen met zweten kun je rijkdom verwerven. Zo luidt de moraal van het eerste lied.

Marumê.

We gaan verder met een flink aantal fraaie veldopnames, zoals geregistreerd door muzikoloog Paolo Vallejo uit de jaren 1996-1998 en hij maakte ze voor het Franse Okora-label. Het zijn afwisselend oogst, initiatie en pure entertainmentliederen waarin de transachtige polyfonie weer centraal staat.

Hallelujah.

Oh, yeah, yeah, yeah.

mutakina utula

U hebt geluisterd naar muziek uit Turkije, Tunesië, Senegal en Mali. In deze aflevering van Wereld Mineralen, die voor de Concertzender werd samengesteld door Oscar Persson. En wilt u meer weten over dit programma? Kijk dan even in de gids op concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. Op 12 januari 2012 trad de groep Blind Note op in het Bimhuis in Amsterdam. Hoe luistert een blinde naar muziek? Intenser? Scherper? De ziende mens tast hierover in het duister. In België besloot men onlangs het muziekproject Blind Note te ontwikkelen. Een concertserie waarbij het publiek doelbewust in een verduisterde zaal wordt blootgesteld aan muziek van verschillende continenten en culturen. Visuele vooroordelen vallen weg. De oren worden optimaal gespitst. Tijdens het concert wordt de zaal steeds een tintje lichter en maakt de duisternis uiteindelijk plaats voor het licht. Blind Note heeft inmiddels een cd uitgebracht met dezelfde naam en deze werd door het wereldmuziektijdschrift Songlines uitgeroepen tot een van de beste 10 cd's van het afgelopen jaar. De opbrengst van cd en concerten is voor blinde kinderen in Afrika, die door een relatief eenvoudige operatie het licht in de ogen kunnen terugkrijgen. Blind Note is gevormd uit bekende wereldmuzikanten die allemaal in België wonen, die uiteenlopende muziekgenres spelen en allemaal al bekend zijn op hun eigen muzikale terrein. De Armenier Vardan Hovhannisyan speelt doedoek, de Malagassische zangeres Talike zingt hartverwarmend en Malik Pate Sow zingt aangrijpende bluesy liederen, zichzelf begeleidend op de oeroude hodu, een luidachtig instrument. Voeg daaraan toe Karim Baghili zang, gitaar en luid, Emre Gültekin zang en saz en Osvaldo Hernandez zang en percussie. En u hoort dan wel een heel bijzonder geluid. Hier is Blind Note.

Dit is de Concertzender en u luistert naar het concert van Blind Note in het Bimhuis in Amsterdam van 12 januari van dit jaar. Het concert is een evenwichtig, ingetogen programma met een smeltkroes van stijlen en klanken. De muzikanten zijn volkomen aan elkaar gewaagd. Opvallend is ook dat ieder van hen afwisselend een eigen nummer speelt en daarbij uitstekend begeleid wordt door de anderen. Blind Note wordt vertegenwoordigd door het verrassende label Muziek Publiek België, dat op 16 maart, en dat is vandaag dus, 10 jaar bestaat. Om dit te vieren plaatsen ze vanaf 19 maart elke dag video's op hun website www.muziekpubliek.be. En daarbij schrijf je publiek met QUE. Waaronder ook video's van de muzikanten van Blind Note.

Dat was het concert van Blind Note dat werd opgenomen op 12 januari 2012 in het BIM-huis in Amsterdam. De opnametechniek was in handen van het BIM-huis, productie Oriaan van der Heijden en het programma werd samengesteld door Caroline Claire. Meer informatie en de speellijst staan natuurlijk op onze website concertzender.nl.

Welkom bij de concertzender bij Metamorfozen. Vandaag over de Israëlische zangeres Yasmin Levy. Opvoeding zegt niet alles, maar in het geval van Yasmin Levy is haar jeugd ongetwijfeld van grote invloed geweest op haar muzikale loopbaan. Ze werd 38 jaar geleden geboren als dochter van een medewerker van de Israëlische radioomroep die gespecialiseerd was in de Joods-Spaanse Ladino-muziek. Haar moeder was als zangeres ook werkzaam in de muziek. Niet verwonderlijk misschien dat Yasmin Levy daarom vanaf het begin van haar eigen zangcarrière grote belangstelling heeft gehad voor de Ladino-muziek. In deze muziektraditie, die vooral ontstond nadat de Joden door Los Reyes Católicos, ofwel de katholieke koning en koningin Isabella en Ferdinand uit Spanje werden verjaagd, in die traditie zijn Sefardisch-Joodse en Moorse invloeden vermengd. Als opening van dit programma hoorde u een kort stuk van haar eerste cd, Romance en Yasmin, waarin deze culturele invloeden en haar virtuose zangtechniek goed te horen zijn. Vandaag in Metamorfose besteden we vooral aandacht aan haar tweede cd, La Juderia. De titel van deze cd verwijst naar de naam waaronder de Joodse wijken in Spanje van oorsprong bekend stonden. Levy had met deze cd namelijk een bijzondere bedoeling. Ze wilde de Ladino-traditie combineren met die van de flamenco. Want ook deze traditie onderging veel invloed van het Joodse en Moorse verleden van Spanje. En daarom heeft het zijn eigen bijzondere vorm gegeven. We beginnen deze muzikale confrontatie met een Ladino-lied dat de rondreis van de Sefardim en hun muziek extra illustreert. De Spaanse tekst zegt: ik heb geen plaats, ik heb geen land, ik heb geen thuis. Waarschijnlijk was de oorspronkelijke tekst Grieks. Het symboliseert eens te meer de waarachtige Europese rondreis in de Joodse en Zigeuner traditie.

Si pudieras, vivirías para mí. Si el tiempo dejará de pasar.

U heeft geluisterd naar een groot deel van het album Streets, Dreams and Memories van Michel Banabila. Kijk voor de speellijst en meer informatie over deze Vrije Radicalen op www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman. En de Vrije Radicalen worden u tevens aangeboden door MuziQ, onze zenderlocatie in Amsterdam. En vergeet niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren.

Vanuit MusicQ, het muziekmakerscentrum van Amsterdam, is dit de concertzender met het programma Mariama. Vandaag een uurtje afro, de nieuwe sound die eind jaren 60, begin jaren 70 ontstond in West-Afrika. Afrobeat, afro-rock, afro-funk, het was de muziek van de rebelse jeugd waarin een sterk zwart zelfbewustzijn doorklonk. U hoorde zojuist La Trompeta Loca van Waganda, Kenia. Maar ondanks de groepsnaam en de muziek komt deze groep niet uit Afrika, maar uit Colombia. Inderdaad, afro was ook aan de andere kant van de oceaan populair. We gaan verder nu wel met muziek uit Afrika, uit Ghana.

Diversion Volume 2, Het Pareltje van Hubert van Hoof, is een live album met een speelduur die de 60 minuten ruim overschrijdt. Daarom hebben we een keuze uit de nummers moeten maken en wat geknipt in het applaus. Van Hoof motiveert zijn keuze met: ik kies deze plaat omdat je die nooit op de Nederlandse radio zult horen. Het is niet passend in welk format dan ook. Zogenaamd niet populair, te folky, raar en dan ook nog met een brassband. Het is een tegenwicht voor al die zogenaamde zangeressen, die klonen van Adele, Aretha of Lady Gaga in The Voice of Holland of The X Factor. Deze Becky en Rachel laten het tegendeel horen, de kracht van de eenvoud. Ingetogen, soms prachtig unisono tegen een weldadige achtergrond van mooie blazers. Zonder dichtgemetselde drumbeats, ingeblikte strijkers of computergestuurde effecten. Dit is puur natuur. En het gaat ook nog ergens over. Wat wil je nog meer? Aldus Hubert van Hoof.

We sluiten deze aflevering van Discover af met Diversions Volume 2 van The Unthanks en Brickhouse en de Restric Brass Band. Met twee laatste songs. Het juweeltje uit de platenkast was deze keer de keuze van Hubert van Hoof. De resterende tijd wordt gevuld met een gedeelte uit de instrumentele track Grassford. Discover werd samengesteld door Marius Roeting. Techniek was in handen van Jorrit Jan Nissink en mijn naam is Louis Teurig.

moet u wel even naar Mariama zoeken en daar klikt u dan verder. U kunt ook reacties geven naar ons programma mariama@concertzender.nl. En als u dan toch bezig bent met internet, kijkt u dan, en onze site natuurlijk, kijkt u dan ook even naar de manier waarop u vriend kunt worden om ons te steunen. U kunt namelijk vriend worden van de Concertzender en dan kunnen wij door blijven gaan met het maken van onze programma's. Hard nodig en u bent van harte welkom. Allemaal dus op concertzender.nl. Samen.

U luistert naar het programma van de Concertzender vanuit Muziekmakercentrum MusicU in Amsterdam. Met in het komend anderhalf uur Concertzender Live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. Dit keer een opname gemaakt van Hunhurtu, een groep uit Tuva, een gebied tussen Siberië en Mongolië. Het concert is opgenomen op 1 april 2011 in Raza in Utrecht. Hunhurtu laat boventoonzang of keelzang horen. En dat is een vorm van zingen waarbij de leden van de groep hun strottenhoofd, lippen en tong op een speciale manier gebruiken. Eén zanger kan met zijn stem meerdere tonen voortbrengen, waardoor je in een geheel andere wereld waant. De groep is expert in het toepassen van deze techniek en ze gebruiken daarbij traditionele Tuvaanse instrumenten zoals de igil, komus, dospulur en dungur. De igil is een vedel met twee snaren, gemaakt van paardenhaar. De dospulur is een tweesnarige luit en die wordt gebruikt voor het begeleiden van kumei-liederen. En de dungur is een shamaandrum. Kumei is een algemene naam voor boventoonzang en ook de benaming voor de middelste stijl van boventoonzang. Hunhurtu maakte de laatste jaren selectief gebruik van westerse instrumenten zoals de gitaar. En de groep werd wereldberoemd door hun werk met Frank Zappa. In het begin van de jaren 90 was dat. De bezetting is als volgt. Kaygal Ul, Kovalik, zang, boventoonzang en igil. Sayan Bappa, Tushpur, gitaar, igil en ook boventoonzang. Radik Tjuljush, zang en igil. Alexeye Sariglar, traditionele percussie, zang en ook boventoonzang en igil. Hier volgt het concert, opgenomen, zoals gezegd, op 1 april 2011 in Raza in Utrecht van Hunhurtu.

0: Roy.
1: Thank you.

Thank you. Thanks very much.

U luisterde naar de boventoonzanggroep Hun Hoer Tu uit Mongolië met een opname die de concertende maakte van het concert dat plaatsvond op 1 april 2011 in Raasa, Utrecht. En de opnametechnicus was daar Wijnand de Groot. Geproduceerd werd het door Martijn Gomez. En omdat we nog tijd over hebben, laten we u nog een aantal nummers horen van opnames die zijn gemaakt tijdens het Roaring Hooves 2004 in Mongolië. Dit festival vindt jaarlijks plaats in Ulaanbaatar en op verschillende locaties in de Gobi-woestijn. De opnames die wij laten horen zijn in 2004 opgenomen. En hoewel er zowel westerse als traditionele muziek wordt gespeeld, hebben wij de traditionele muziek uit Mongolië geselecteerd. Voor u. De namen van de verschillende groepen die kunt u overigens vinden op de speellijst www.concertzender.nl. En de techniek van deze opname werd verzorgd door Marco Citliani.

En het was ter aanvulling dus een opname die gemaakt werd in 2004. Dan hebben we nog een aanvulling op het programma, tot het volgende programma. Het wordt ook traditioneel Mongoolse muziek door Blue Sky op traditioneel.

Dit is de concertzender met het programma Mariama. Een programma met nieuwe en ook mooie oude Afrikaanse muziek. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En we hebben heel veel te draaien, dus we gaan ook heel snel beginnen. En we beginnen met Candia Kouyaté.

Koala Bumba van zangeres Kandia Kouyaté uit Mali. En zij is in haar geboorteland een hele beroemde zangeres. Zij heeft daar de prestigieuze titel van Negara. En dat betekent een zangeres met koninklijke uitstraling. Ze heeft een andere bijnaam, La Dangereuse, de gevaarlijke. Ze bezit een geweldige stem en was in de jaren 80 bijzonder actief. Maakte heel veel cassettes, een paar cd's. Maar in 2004 werd ze getroffen door een hersenbloeding en haar herstel was bijzonder lang. Op een gegeven moment was ze hersteld en toen beschouwde ze zichzelf eigenlijk als gepensioneerd. Maar er was een Senegalese producer, Ibrahim Sylla, die wilde nog per se één cd met haar maken. En het is deze cd geworden, die heet Renaissance, oftewel Wedergeboorte. De stem van Kandia is wat lager dan voorheen, maar ze zingt nog steeds prachtig. CD is onlangs verschenen. Het enige trieste bijkomstigheid is dat de producer van de CD is voortijdig overleden. Dus Ibrahim Sylla, zo heette hij, heeft de presentatie van deze CD niet meer meegemaakt. Straks nog meer nummers van Kandia Kouyaté, maar eerst naar Thomas Mapfumo.

Abi Bashie van Feu Farcatore en Julia Easterlin. Feu Farcatore is denk ik wel bekend, de zoon van Ali Farcatore. En dat was weer de koning van de Desert Blues uit Mali. Julia Easterlin had ik zelf ook nog nooit van gehoord. Is een Amerikaanse singer-songwriter en die ontmoette Feu Farcatore in 2014 in New York. Ze gingen wat opnames maken en voordat ze het wisten hadden ze eigenlijk een cd uitgebracht. En dat, die cd die heet Tourist. Dit was eigenlijk het leukste nummer, want verder ben ik eerlijk gezegd niet zo heel erg enthousiast over deze samenwerking. Maar Feu Farca die staat bij mij toch nog wel steeds hoog aangeschreven en dit nummer was zeker de moeite waard. Van Feu Farca uit Mali gaan we over naar een beroemde Falia-speler uit Madagaskar en zijn naam is Rajeri.

twee nummers van de nieuwe cd van Rajiri uit Madagaskar. De cd heet trouwens Bedia en de nummers waar je naar luisterde heette Mijali, dat hoorde je zojuist, en daarvoor Bejai. En Rajiri is een virtuoos bespeler van de Falia. En een Falia is een soort harp, die is gemaakt van bamboe en de klank lijkt inderdaad erg veel op een harp, dus hij wordt ook wel de harp van Madagaskar genoemd. Falia die verloor, voordat hij 1 jaar oud was, verloor hij al een vinger. En dat weer hield hem er niet van om toch uiteindelijk muzikant te worden. Ik heb de man 1 keer zien spelen. Het is zeer virtuoos wat hij doet. Heel snel, heel bewegelijk. En het is een hele mooie cd ook geworden, deze Bedia van Rajiri. Goed, Madagaskar gaan we verlaten en we gaan naar Senegal. Maar wel het Senegal van de jaren 70.

0: Afrika van Orchestre GMI. En dat staat voor Groupement Mobile d'Intervention. En daarvoor de groep Van Gogh met het nummer Mariama. Hey, die titel komt ons bekend voor. Het staat allemaal op een verzamel-cd die heet Senegal 70. En het is uitgebracht op het Duitse Analog Africa. Die brengen alleen maar muziek uit Afrika uit de jaren 60 en 70 uit. En het liefst ook nog obscuur. En dit was zeker obscuur, maar ook heel erg de moeite waard. Senegal 70, zo heet deze verzamel-cd. Aan het begin van het programma draaiden we al een nummer van de nieuwe cd van Kandia Kouyaté. En hele mooie cd, Renaissance heet die. En we gaan nu nog twee nummers draaien van deze fantastische zangeres.
1: Mali, Mali, Mali, Mali, Mali, Mali, Mali, Mali, Mali,

Kassi Dundo en Maliba van de Malinese zangeres Candia Kouyaté, die onlangs een mooie nieuwe cd uitbracht en die heet Renaissance. We zijn alweer door onze tijd heen en we gaan dadelijk afsluiten met een heel mooi instrumentaal nummer van Balaké Sissoko en Vincent Segal. Maar ik ga eerst eventjes de techniek bedanken, Dirk Winkel bedankt. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator van dit programma. En nogmaals tot besluit van Mariama, een nummer van de cd Muziek de Nuit, nachtmuziek van Balaké Sissoko en Vincent Segal.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Welkom bij Discover, waarin we opnieuw een meesterwerk voorstellen. Dit te weinig gekende of beminde pareltje uit de muziekgeschiedenis wordt gekozen door een actief persoon in de muziekwereld. In deze uitzending presenteren we de keuze van zangeres en harpiste Jopie Jonkers. In de jaren 70 begon de Brabantse Jopie Jonkers in de Keltische volkgroep Dieder, waarmee ze één album maakte. Al snel ontwikkelde ze zich als zangeres en won ooit de Baccara-beker, een prestigieus competitiefestival in de jaren 80 en 90 in het Belgische Knokke. De muzikale wegen van Jonkers verplaatsten zich echter westwaarts naar het Zuid-Amerikaanse continent. Er werd een Zuid-Amerikaanse harp aangeschaft en Jonkers begon tango's, milonga's, zamba's etc. te spelen en te zingen. Intussen is ze dé autoriteit op het gebied van de Zuid-Amerikaanse harp in de Lage Landen en speelde onder meer met de legendarische Alfredo Marcucci, Juan Massondo en Koen de Kouter. We introduceren Jonkers met een nummer uit haar laatste cd, Palomita Viajera. Hierop hoort u haar als zangeres, begeleid door Marcucci op bandoneon en de Kouter en Massondo op gitaar.

En dat is dus Joopie Jonkers. En nu volgt haar persoonlijk juweeltje uit haar platenkast. Een cd genaamd Atahualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada. Van de Argentijnse gitarist Roberto Aucel. Hij nam deze cd op in 2008 als een eerbetoon aan de grote Argentijnse zanger, gitarist en componist Yupanqui. Ook voor Jonkers is deze Yupanqui een voorbeeld. Ik hou veel van de muziek van Atahualpa Yupanqui, zowel van zijn melodieën, zijn teksten als zijn ritmes. Hij gebruikt traditionele Argentijnse ritmes en zijn teksten zijn werkelijk prachtig poëtisch, diep menselijk, zonder vals sentiment, zegt ze daarover. De cd van Aucel is echter geheel instrumentaal. Over de openingstrek El Tulumbano vertelt ze: hier valt de dikke, ronde toon van Roberto Aucel op. Slechts één gitaar, maar zo'n vol geluid. Heel energiek en aanstekelijk gespeeld. We luisteren naar een eerste deel van de cd met Roberto Aucel.

U luistert naar de cd Atahualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada van Roberto Aucel. Het pareltje uit de platenkast van Jopie Jonkers. Over het zojuist gedraaide nummer vertelt ze een chacarera, mijn absoluut favoriete stuk van deze cd. Een zalig ritme dat nooit verveelt. Roberto Aucel heeft er een magnifieke bewerking van gemaakt, met veel onverwachte variaties in de harmonieën. Het afgelopen jaar ben ik in Nederland naar een concert van hem geweest. Ook live is hij ongelooflijk en tegelijkertijd heel bescheiden. Na afloop heb ik hem kort gesproken en vroeg hem of hij ook andere cd's bij zich had om te verkopen. Die was hij vergeten. Ja, verstrooide muzikant. Hier een tweede blok van 5 nummers met muziek van de cd. De titels en de bijbehorende informatie kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl.

U luistert naar de gitarist Roberto Aucel. Het vierde nummer in het nu volgende blokje van vijf van de cd Atualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada, is getiteld Joran Las Ramas del Viento. Het is een viadala, legt Jonkers uit. Een vidala is een van oorsprong gezongen melodie, eventueel begeleid met ritmeinstrument. En ze kent het werk goed, want ze nam het zelf ook op haar cd El Jarco. Als trio met twee gitaren. Massondo en de Kouter speelden toen en de harp van Jonkers. Het werd gespeeld vanaf een partituur van Atualpa Yupanqui.

In deze discover stond de cd Atualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada van de gitarist Roberta Aucel centraal. Het is een meesterwerk, volgens de Eindhovense zangeres, harpiste Jopie Jonkers. We begonnen deze uitzending met een introductie van Jonkers als zangeres. We sluiten af met een track uit diezelfde cd, Palomita Viagra. Ditmaal staat de spotlight op Jopie Jonkers als harpiste. De volledige speellijst vindt u terug op concertzender.nl. En Jopie Jonkers heeft zelf ook een site, jopiejonkers.com. Deze discover werd samengesteld door Marius Roeting.

0: U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur Discover. Iedereen heeft in zijn platen- of cd-kast wel zo'n LP of schijf staan waarover hij zich verbaast dat zo weinig mensen dit meesterwerk kennen. Het verborgen juweel in de platenkast, het ontbrekende pareltje uit de muziekgeschiedenis. In deze vernieuwde opzet van Discover duiken we telkens de platenkast in van een meer of minder bekende Nederlander, Nederlandse muziekliefhebber, een muzikant, organisator, journalist, kenner, noem het maar op. We stoffen dat kroonjuweel af en u kunt er naar luisteren. Voorzien van opmerkingen van de keuzeheer of keuzevrouw. En vandaag is dat Peter Koenen, muzikant. En hij was voorzitter van de Stichting Volksmuziek Nederland. En zijn mening was en is te lezen in enkele gespecialiseerde volksmuziekbladen en op fora. Peter Koenen koos voor Pete Seeger's Song of the USA. Voordat we aan het album toekomen, schetsen we Seeger met een aantal van zijn bekendste werken.
1: Have you heard of a ship called that good Reuben James?

En dat waren een aantal nummers van Pete Seeger. U Turn, Turn, Turn, je herkende het waarschijnlijk wel. En Where Have All the Flowers Gone zat daarvoor. Dan even kijken. Onder meer het lied dus van de compaan Woody Guthrie. Heeft u ook gehoord. Het is een grote hit met de Weavers. En dus bekende eigen composities of bewerkingen. Peter Koenen zegt over zijn keuze-LP Songs of the USA het volgende. Het betreft een concert in Engeland uit 1959. Ik kocht deze LP in december 1965, kort nadat de plaat uitkwam. Ik had als 17-jarige via de LP We Shall Overcome net Pete Seeger ontdekt. Maar Songs of the USA was een van de allereerste platen die ik kocht. Ik had zelf nog niet eens een pick-up, maar die hadden we wel op het internaat waar ik toen nog op zat. Het was ook de tijd van mijn kennismaking met de Amerikaanse folk die ik ijverig ging naspelen. Via Pete Seeger ontdekte ik Woody Guthrie en daarna nog heel veel meer. We gaan luisteren naar de kant A, integraal zelfs, van de LP Songs of the USA.

0: Een heel typisch Piet Seeger concert uit die tijd waarin hij al zijn kunnen tentoonspreidt. Fabuleus banjo-spel, traditionals, ook een paar van buiten de USA. Zijn prachtige 12-snarige gitaar met een soms diepe orgelklank en een paar eigen nummers. Zo karakteriseert Peter Koenen de LP Songs of the USA. Kant 2 begint met een mooie murder ballad, Pretty Polly, een van zijn eerste banjo-tunes die Seeger ooit leerde. De LP wordt besloten met The Bells of Rimini, de enige eigen compositie op deze plaat. En de tekst is van Welshman Idris Davies uit 1927. Het nummer is vaak gecoverd, onder meer door The Byrds. We gaan luisteren naar kant 2.
1: Well, see. First banjo tune almost I ever learned.

Piet Seeger. En we sluiten deze Discover af met Miss Baksel liedje. Peter Koenen, de keuzeheer van deze Discover, leerde dit lied van Piet Seeger en Jan Smeet vertaalden het in het Nederlands. Het is terug te vinden op de cd De Lindeboom Voorbij van Peter Koenen.

Cartola, zo lekker. Minha, misschien hij heeft dat liedje voor zijn liefde geschreven, Dona Zica. We zijn dit programma begonnen met de Reis e Rainhas do Maracatu, met Pedro Luiz. En het volgende nummer, dat tussen dus, Milton Nascimento, met O Milagre dos Peixes.

0: Dat was een compositie van Milton Nascimento, Escravos de Jó, met Dom um Romão. In de jaren 70. Oh, deze man. Ja, best lekker. En we zijn geopend met A Profecia, Alcione, Amarron, de lagere stem. Wist jij dat zij ook trompet kon spelen? Ja, die kan trompet spelen. Alcione, A Profecia, was gaan noemen. En Dona Fia, we gaan dus wel echt zo'n beetje samba de roda-achtig. Met Júnior Ferreira, Dona Fia.
1: Pedrinho vai ser papai.
2: Quem vai ser papai?
1: Menina mulher da pele preta.
2: Menina mulher.

Yeah. Gonzaguinha, de zoon van de grote Luiz Gonzaga, o rei de koning van Baião. En in het noemen, o que é o que é? Hij zegt, we moeten leven zonder dat we bang zijn om gelukkig te zijn. En dat heeft hij heel lang geleden geschreven en het klopt. We hebben deze set geopend met Menina Mulher da Pele Preta van Jorge Benjó, dat mooie meisje dame met haar zwarte hout. En daartussen hebben wij geluisterd naar Aldeia de Ogum met Joyce.

Ja, zie je. Aloha Jeeuw, lekker 70s. En dit nummer heeft mij altijd het gevoel gegeven dat ik op de verkeerde moment was geboren. Want ik zag mijn zus uitgaan met haar vrienden om lekker te gaan dansen. En ik was gek op dat nummer, maar ik was maar volgens mij 9 jaar oud. Echt, nou ja, zo is het. Hiervoor hebben wij gespeeld Sopro met de Criollo. Waanzinnige mooie rapper, maar ook wel mooie zanger. En hiervoor, de opening van deze set was Carnaval no Rio met de grote Djavan, Jazzy en van alles. Echt, Djavan. Carnaval no Rio.

Sonhão, hein? Chorinho pra ele. Hermeto Pascoal, jeetje, wat een trots dat deze man uit Brazilië komt. Weet je, het is helemaal te gek. Hermeto Pascoal, hij kan met alles muziek maken. We hebben deze set geopend met O Descobridor dos Sete Mares. Tim Maia, wat heerlijk. Ik moet gelijk aan de strand denken als ik aan dit nummer denk. En tussen deze prachtige nummer hebben wij Sérgio Mendes gedraaid, Barabare. Het stond in de CD Brasileiro, die een Grammy heeft gewonnen een paar jaar geleden en blijft een waanzinnige mooie CD. Gezongen door Carlinhos Brown. En lieve mensen, hier komen wij tot het eind van nog een Brasil Dalil. Ik kan jullie missen, dus ik kan niet wachten om nog een keertje muziek voor jullie te komen dragen. Neraf! Tot de volgende keer. Doei!

Dit is de Concertzender met in het komend anderhalf uur Concertzender live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. Het wordt vandaag een opname, concertopname, van Rodrigo Leao met het Cinema Ensemble. En die werd gemaakt op 20 april 2011 in de Melkweg in Amsterdam. Het concert had een bijzonder karakter, omdat het zijn eerste optreden was in 20 jaar op het Nederlands podium. Componist, muzikus Rodrigo Leao is in zijn eigen land, Portugal, een ster. Hij was 18 toen hij de popband Sétima Legião oprichtte en 21 toen zijn tweede project, Madre Deus, waar hij als bassist en toetsenist speelde, het licht zag. En beide bands zouden de geschiedenis en het imago van de Portugese muziek veranderen. Na 5 albums met Madre Deus koos Rodrigo Leao in 1993 ervoor als solist verder te gaan om meer vrijheid te hebben met zijn composities het muzikale spectrum verder te onderzoeken. Leao speelt nu 10 jaar met zijn achtkoppige cinema-ensemble bestaande uit strijkers, drums, contrabas, accordeon, stem en piano. Hij heeft een hele intuïtieve manier van muziek maken, maar er is een aantal duidelijke elementen zoals filmmuziek, en fado, tango en pop, chanson en klassieke muziek. Het concert in de kleine zaal van de Melkweg heeft een intiem karakter. De bezoekers zijn duidelijk fans. De eerste 7 nummers zijn instrumentaal, gespeeld door Rodrigo Leao op het keyboard en worden op een ingetogen manier gebracht. Vanaf het 8e nummer betreedt Ana Vieira het podium, een vadozangeres met een warm, melancholische stem. En dit geeft onmiddellijk kleur en warmte aan de muziek. En ook het optreden van de accordeoniste en zangeres Celina Piedade is een vermelding waard. Luistert u naar het concert van Rodrigo Leao en zijn cinema-ensemble.

U luistert naar Concertzender Live met een opname van Rodrigo Leao met zijn Cinema Ensemble. Een opname die we maakten op 20 april 2011 in de Melkweg in Amsterdam. En we gaan verder met het tweede deel van dit concert, waarin Leao een vijftal nummers ten gehore brengt van zijn laatste in Portugal goed ontvangen cd Ame. U vindt overigens de volledige speellijst terug op onze website www.concertzender.nl.